Jongle bela, je kan zoet komen in zabde zoet komen. Wordt er lekker in de kira, je te dan in de kira, bij de koe, bij de pani, je terja, sabu koe.